0: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 2:00. Yeah.

0: is Teddy Swims.
1: Nothing but the biggest hits.
2: Hi, this is Madonna. This is the station everyone is talking about.
3: Van de sterren van gisteren tot de iconen van morgen. Hier is elke plaat een hit.

0: turn it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turning it up.
1: SalesUp zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesUp krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 5:00.

rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

met de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard.
3: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
4: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmarkt in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
5: Driba met een Y.
4: Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.

0: De gemeente Brasschaat sluit met onmiddellijke ingang de kinderboerderij na een vermoedelijke uitbraak van de gevaarlijke ESTEC-bacterie. 5 kinderen werden ernstig ziek na een bezoek aan de boerderij. 2 van hen lagen zelfs een tijd lang in coma. Uit onderzoek van het departement Zorg blijkt dat de besmetting zo goed als zeker daar ter plaatse werd opgelopen. De kinderboerderij blijft dicht zolang het medische onderzoek loopt. Gisteravond rond 10 uur is de laatste ministerraad voor het zomerreces afgerond. Er is gekozen voor onder meer voor minder regeldruk, een duurzame toekomst voor de regionale luchthavens, eenvoudige vergunningen en een versterkt jeugd- en ouderenbeleid. Zo kunnen we Vlaanderen klaarmaken voor de toekomst, aldus minister-president Matthias Diependalen. De details komen pas later. Er is een definitief akkoord over de overname van voetbalclub Antwerp. Voormalig Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houden wordt de nieuwe eigenaar van de Great Old. Na maanden van onderhandelen bereikte hij een deal met Paul Gijsens, die de club door acute geldnood moest verkopen. In de investeringsgroep rond van den Houden zitten heel wat Antwerpse ondernemers, waaronder ook ex-Antwerp-speler Toby Alderweireld. De Gentse feesten zijn in mineur gestart nadat de stad het bekende podium van Poli Poli heeft afgekeurd. Volgens de veiligheidsdiensten aan de gras- en korenlei was de constructie veel te zwaar en onveilig. Er wordt nu gewerkt om het podium aan te passen, maar het is onduidelijk wanneer het feest dus echt kon beginnen. Later deze week staat er onder meer nog Average Rob op de affiche. In het zuidwesten van Noorwegen heeft een enorme brand al meer dan 100 huizen volledig verwoest. Ruim 300 brandweerlieden proberen het vuur te blussen met de hulp van 6 helikopters. Maar de felle wind wakkert de vlammenzee voortdurend aan. Honderden buurtbewoners zijn uit voorzorg geëvacueerd. De precieze oorzaak van de ramp is een raadsel. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Hier en daar kans op een lokale bui. Temperaturen rond 5 à 26 graden. Zondag wordt het met 23 graden nog merkbaar wat frisser.
1: Join the club.

0: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.be.
1: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
2: KVJ Ketelen Vintage Jewels. Meester in goud- en zilversmeedkunst, het zetten van edelstenen en het ontwerpen van unieke juwelen. Van eigen collecties tot creaties op maat en met vakkundige reparaties. Ontdek de wereld van KVJ via www.ketelenvintagejewels.com. KVJ.
3: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud- en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
4: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen. Met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen. En volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
5: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 8 uur.

Tot de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

0: Costa Zela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van crocs tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
1: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
0: Nu solde bij Intercoiffure boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björn Borg, Supertrash en G-Star. Nu 50 euro per paar of 3 paar voor 120 euro. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu 50 euro. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09 369 16 26.
1: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
2: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
3: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
4: Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour. Van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS. Met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familie Radio. Surf voor meer info naar www.balwazeladystore.com.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: De gemeente Brasschaat sluit met onmiddellijke ingang de kinderboerderij na een vermoedelijke uitbraak van de gevaarlijke esticbacterie. 5 kinderen werden ernstig ziek na een bezoek aan de boerderij. 2 van hen lagen zelfs een tijd lang in coma. Uit onderzoek van het departement Zorg blijkt dat de besmetting zo goed als zeker daar ter plaatse werd opgelopen. De kinderboerderij blijft dicht zolang het medische onderzoek loopt. Gisteravond rond 10 uur is de laatste ministerraad voor het zomerreces afgerond. Er is gekozen voor onder meer voor minder regeldruk, een duurzame toekomst voor de regionale luchthavens, eenvoudige vergunningen en een versterkt jeugd- en ouderenbeleid. Zo kunnen we Vlaanderen klaarmaken voor de toekomst, aldus minister-president Matthias Diependalen. De details komen pas later. Er is een definitief akkoord over de overname van voetbalclub Antwerp. Voormalig Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houden wordt de nieuwe eigenaar van de Great Old. Na maanden van onderhandelen bereikte hij een deal met Paul Gijsens, die de club door acute geldnood moest verkopen. In de investeringsgroep rond van den Houden zitten heel wat Antwerpse ondernemers, waaronder ook ex-Antwerp-speler Toby Alderweireld. De Gentse feesten zijn in mineur gestart nadat de stad het bekende podium van Pole Poli heeft afgekeurd. Volgens de veiligheidsdiensten aan de gras- en korenlei was de constructie veel te zwaar en onveilig. Er wordt nu gewerkt om het podium aan te passen, maar het is onduidelijk wanneer het feest dus echt kon beginnen. Later deze week staat er onder meer nog Average Rob op de affiche. In het zuidwesten van Noorwegen heeft een enorme brand al meer dan 100 huizen volledig verwoest. Ruim 300 brandweerlieden proberen het vuur te blussen met de hulp van 6 helikopters. Maar de felle wind wakkert de vlammenzee voortdurend aan. Honderden buurtbewoners zijn uit voorzorg geëvacueerd. De precieze oorzaak van de ramp is een raadsel. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Hier en daar kans op een lokale bui. Temperaturen rond 5 à 26 graden. Zondag wordt het met 23 graden nog merkbaar wat frisser.
1: Join the club. Club FM.

0: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Motos, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
4: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
0: 1 en 2 augustus zijn het open deurdagen bij Bike Parts in Zeelen. Kom proeven, kom kijken en vooral kom testrijden met diverse modellen. En enkel tijdens de open deurdagen spectaculaire kortingen. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be. The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
5: Gesloten op dinsdag en woensdag.
6: DNG, jouw containerpark aan huis. Wij nemen alles mee, van A tot Z. Van het leegmaken van woningen tot het klaarmaken van panden voor verkoop of verhuur. Snel, correct en zonder zorgen. Bel 0469 15 16 37. Of mail naar huisopruimingen@hotmail.com voor een gratis offerte. DNG. Opgeruimd staat netjes.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.nl.
7: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heijken. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 9.

Charles met Wannabe. Ja, ja, 9 uur gepasseerd op deze zaterdag. Je weet wat dat wil zeggen. Dat wil zeggen dat het tijd is voor de weekendtips met mij, Bert van de Vijver. We gaan verder en dat gewoon met Bam de Bass en Beat This. Goedemorgen.

0: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
1: Droom je van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit. Van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design. Kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design. Zandberg 10 in Zeelen.
2: Kebabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab. Dan kebabbels.
1: KVJ, Ketelen Vintage Jewels. Meester in goud- en zilversmeedkunst. Het zetten van edelstenen en het ontwerpen van unieke juwelen. Van eigen collecties tot creaties op maat. En met vakkundige reparaties. Ontdek de wereld van KVJ via www.ketelenvintagejewels.com. KVJ.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold. Traditie en vertrouwen, geld waard zijn.
5: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

In het Industriemuseum in Gent kan je naar de opvallende expo Powder to the People. De over de zogenaamde poeierkus, verslavende pijnstillers die tot de jaren 80 massaal werden gebruikt in Vlaanderen. De tentoonstelling brengt het verhaal van bekende poeders zoals Dr. Man, het Witte Kruis en Perdolan, die jarenlang vrij verkrijgbaar waren bij apothekers en kruidenieren. Bezoekers zien oude poederdoosjes, affiches, emailleborden, een pillenmachine en een nierdialyse toestel. Want veel gebruikers hielden ernstige nierschade over na jaarlang gebruik. Meer dan 100 persoonlijke getuigenissen tonen de menselijke tol. Van textielarbeiders die tijdens hun shift samen een poedertje namen, tot een familie die een doosje mee in een doodskist liet liggen. Powder to the People loopt nog tot 13 september 2026 in het Industriemuseum in Gent en trekt daarna naar Sint-Niklaas en Antwerpen.

0: to your mummy.
1: Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Hier en daar kans op een lokale bui. Temperaturen rond 5 à 26 graden. Zondag wordt het met 23 graden nog merkbaar wat frisser.
2: Join the club.

playa. Zeilen organiseert op zondag 30 augustus 2026 opnieuw de jaarlijkse vrije tijdsmarkt. Op de vrije tijdsite tussen GC De Wiek en Sporthal De Klodde kunnen inwoners kennis maken met het brede aanbod van lokale verenigingen en vrije tijdsaanbieders. Tijdens de namiddag stellen cultuur, jeugd en sportverenigingen hun werking voor via demonstraties, initiaties en informatiestandjes. Ook het lokaal bestuur en verschillende privéaanbieders zijn aanwezig. Daarnaast wordt er een randanimatie voorzien voor bezoekers. De vrije tijdsmarkt is gratis toegankelijk voor iedereen die wil en inwoners helpen om nieuwe hobby's, sporten of activiteiten in Zeelen te ontdekken. Praktisch zondag 30 augustus 2026 van 2 in de namiddag tot 5 in de avond op de vrije tijdsite tussen GC De Wiek en Sporthal De Klodde, Dendermondebaan 8 en 10 in Zeelen.

0: Bikeparts. Bikeparts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Motos, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bikeparts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
5: Back to Baccarat.
1: Tickets witte-paard.be.
0: 1 en 2 augustus zijn het open deurdagen bij Bikeparts in Zeelen. Kom proeven, kom kijken en vooral kom testrijden met diverse modellen. En enkel tijdens de open deurdagen spectaculaire kortingen. Bikeparts, Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
6: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijke opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucré, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloiseladiestore.com.
0: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
6: DNG, jouw containerpark aan huis. Wij nemen alles mee, van A tot Z. Van het leegmaken van woningen tot het klaarmaken van panden voor verkoop of verhuur. Snel, correct en zonder zorgen. Bel 0469 15 16 37. Of mail naar huisopruimingen@hotmail.com voor een gratis offerte. DNG. Opgeruimd staat netjes.
7: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poeling Zeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers,
8: Handjes,
7: Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poeling Zeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Dinky Toys met Out in the Street, She Boom. Het is ondertussen daarmee ook 10 uur gepasseerd, maar wij gaan gewoon verder met de weekendtips met Bert. Als je erbij bent gekomen, alvast ook voor jou een goeiemorgen. We gaan verder dat met Human League en Mirror Man.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt. Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balwazeladystore.com.
1: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be. Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.

0: Bergen nodigt iedereen uit voor een sportieve en plezante zomeractiviteteit. Nog tot en met 30 augustus 2026 kan je deelnemen aan de gratis wandelfotozoektocht. De route is volledig beschreven aan de hand van genummerde wegopdrachten en is ongeveer 5 kilometer lang. De te zoeken foto's staan bewust in een willekeurige volgorde. Goed speuren langs het parcours is dus de boodschap. Iedereen mag individueel een antwoordblad indienen onder de eigen naam. De complete route met bijhorende vragen en antwoordenformulier is te verkrijgen bij de organisatie. Deelnemers maken kans op mooie prijzen. De hoofdprijs gaat naar de wandelaars met de meeste juiste antwoorden en de beste gok op de schiftingsvraag. Daarnaast worden er enkele prijzen verloot onder alle overige inzendingen. De zoektocht start op de parking achter de bibliotheek Dendermondse Steenweg 420 en dat dus in Destelbergen. Van vrijdag 15 mei 2026 tot en met maandag 31 augustus 2026. Organisatie FEMA 9070 Destelbergen. Alle info via Facebook FEMA 9070.
1: Goedemorgen.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: Het stadsbestuur van Aalter voert een nieuwe parkeerregeling in voor het centrum. Vanaf volgend jaar parkeer je niet meer gratis tussen 12 en 14 uur en wordt lang parkeren duurder en komen er bewonerskaarten om zo meer rotatie en beschikbare plaatsen tijdens de winkeluren te creëren. Aan sporthal Hoge Wal in Evergem is een nieuw technisch mountainbike parcours geopend met hindernissen zoals een wasbord en boomstammen, bedoeld voor fietsers die hun techniek willen aanscherpen. De abdijruïne van Sint-Baafs in Gent krijgt 300.000 euro van Vlaanderen om de middeleeuwse site te beschermen tegen verder verval. Met dat geld worden de muren gerestaureerd en wordt vochtinsijpeling aangepakt, terwijl de stad Gent 1 miljoen euro bijdraagt aan de restauratie. In Aalter moeten ouders vanaf de 1 september vooraf een plaats reserveren als ze gebruik willen maken van de buitenschoolse kinderopvang. De maatregel die loopt tot eind december in een proefperiode. De Gentse burgemeester Matthias de Klerk is geselecteerd voor de 10e editie van het Bloomberg Harvard City Leadership Initiative. Hij volgt samen met 45 burgemeesters wereldwijd een intensief opleidingsprogramma over stedelijke uitdagingen en is de enige Belgische deelnemer. Het college ten Doorn in Eeklo mag vanaf het jaar 2028 twee nieuwe gebouwen bouwen. De Vlaamse regering die keurde het project van 7,3 miljoen euro goed. Twee verouderde gebouwen die worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwe klassen en een sporthal.
0: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.

Kinderen en jongeren tussen 5 en 16 jaar kunnen op vrijdag 31 juli deelnemen aan een gratis jeugdviswedstrijd en dat in Bedlaren. De wedstrijd vindt plaats aan het brugje naar de Eendekooi langs de Donklaan. Deelnemers vissen van 2:30 in de namiddag tot 5:00 in de avond. Kinderen jonger dan 13 jaar mogen daarbij hulp krijgen. Opvallend, iedereen gaat naar huis met een prijs, ook wie geen vis vangt. De nummers kunnen vanaf 1:00 in de namiddag afgehaald worden aan het Brugskun. Het reglement is daar ook beschikbaar. De prijsuitreiking volgt om 7:00 s'avonds en dat op Twijken. Inschrijven kan tot donderdag 29 juli om 12:00 met vermelding van je naam en geboortejaar. Dat kan via peggydebruyne@hotmail.com of op het nummer 04-76-63-9990. Dat is 04-76-63-99-90.

0: Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Ja, is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossie Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
0: Tickets, witte-paard.be.
4: 1 en 2 augustus zijn het open deurdagen bij Bike Parts in Zeelen. Kom proeven, kom kijken en vooral kom testrijden met diverse modellen. En enkel tijdens de open deurdagen spectaculaire kortingen. Bike Parts, Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be. Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen. Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 11 uur.

Classic met deze Jam and Spoon en Ride in the Night. We gaan gewoon verder met de weekendtips met Bert. Dat nog voor ongeveer een klein uurtje. Dat doen we met Level 42 en Tracy. Straks ook nog Major Fia met Mr. Soldier.

Hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hit.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
4: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
3: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
5: DNG, jouw containerpark aan huis. Wij nemen alles mee, van A tot Z. Van het leegmaken van woningen tot het klaarmaken van panden voor verkoop of verhuur. Snel, correct en zonder zorgen. Bel 0469 15 16 37. Of mail naar huisopruimingen@hotmail.com voor een gratis offerte. DNG. Opgeruimd staat netjes.

Het provinciaal domein Den Plakken in Wetteren verandert op zondag 19 juli in een kleurrijke ontmoetingsplek voor de eerste editie van Parco Mundo. De mondiale raden van Laarne en Wetteren slaan de handen in elkaar om de site om te toveren tot een sfeervol festivalterrein vol wereldse smaken, muziek, dans en cultuur. Op Parco Mundo kunnen bezoekers gratis deelnemen aan allerlei workshops en danssessies of genieten van creatieve animatie en kunstentoonstellingen. Daarnaast worden er thematische kortfilms vertoond en presenteren verschillende culturen zich aan het publiek via sfeervolle infostands. Ook de gemeente Laarne tekent present op het festivalterrein. De gemeente richt er een speciale infostand in die volledig in het teken staat van banden over de landsgrenzen heen. Je kan dus terecht in provinciaal domein Den Plakken in Wetteren en dat op zondag 19 juli.

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de subsidies van de regionale luchthavens. Dat meldt Vlaams minister-president Diependalen op X. Vlaanderen telt er 3, in Antwerpen, Oostende en Kortrijk. Er was al langer oneenigheid over de subsidies. N-VA wilde er niet te hard aan raken, vooruit wilden ze net fors naar omlaag. Of de luchthavens nu minder geld krijgen? Ja, het is niet duidelijk. Het was de laatste Vlaamse ministerraad voor de zomervakantie. Op federaal niveau hebben de topministers heel laat samengezeten, maar wat daar precies is uitgekomen is nog niet duidelijk. In Beringen is de brandweer nog aan het nablussen nadat er een natuurbrand was uitgebroken. Dat meldt de stad zelf. De brandweer moest 11 tankwagens inzetten om de brand te blussen. Zo'n 5000 vierkante meter natuurgebied zou zijn afgebrand. Het is nog altijd niet zeker of de finale van het WK voetbal tussen Spanje en Argentinië zondag in New York kan plaatsvinden. Door de bosbranden in Canada hangt er een grote rookwolk boven de stad. Ook de luchtkwaliteit in Chicago en Detroit is extreem slecht. Inwoners moeten hun ramen en deuren dicht houden of mondmaskers dragen. Het is ook helemaal niet duidelijk wat er met de WK-finale gebeurt als de luchtkwaliteit tegen dan niet beter is. Misschien wordt er een andere plaats gezocht, maar zeker is dat niet. Weer vandaag afwisselend opklaringen en wolken met hier en daar, maar dat is zeer plaatselijk kans op een bui. De temperaturen zitten rond 25 graden, aan de kust 22. Voor de nacht zakt de temperatuur naar een graad of 12. Volgende week wordt het nog wat frisser, zo'n 22 graden overdag en 's nachts 10 graden. Join the club.

0: af.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
3: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkensage à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.de.
4: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de
1: nummer 1. Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Van met Happy Station. Dat was het ook weer voor mij voor deze zaterdag. Niet getreurd, je kan nog luisteren naar de collega's. Nog veel plezier op deze zaterdag en natuurlijk nog een fijne zondag. Tot volgende week.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 12 uur.

0: Goedemiddag, net 12 uur geworden. Welkom hier bij Club FM, de Poco Loco Gang. Omdat uiteraard de Gentse feesten gisteren gestart zijn, mochten we deze nog eens draaien. Let's go to the party. 10 dagen lang kan je lekker gaan feesten daar in Gent. En gisteren hebben we al eens een beetje kunnen proeven van de sfeer daar. Goedemiddag allemaal.
1: I know you

0: Eurosong 987 voor Umberto Tozzi en Raf met Gente di Mare. Zo dadelijk heb ik voor jou trouwens ook nog de nieuwe single van Camille. Die komt eraan hier bij Club FM.
1: Van

0: Zeker niet, wat ze gaat doen in onze Super 50. Die komt er straks aan na 2 uur uiteraard met Jasper Kool. Ja, vandaag gaan we veel wolken zien. De warmte is een beetje het land uit. Al moeten we zeggen, ja, het wordt vandaag nog zo'n 23 graden, dus we mogen niet klagen. En vanavond is er wel gedeeltelijk bewolkt met kans op een enkele lokale bui vanuit de Noordzee. De temperaturen die dalen tot 16 graden. En morgen wordt het een wisselend bewolkt en overwegend droog in de loop van de namiddag. Of in de avond worden de opklaringen wel breder. De maximum schommelen dan tussen 18 en 24 graden. En maandag de nieuwe werkweek gestart met wisselend tot soms zwaar bewolkt met kans op enkele lokale buitjes. Maximum liggen dan tussen 18 en 22 graden. En momenteel in Oost-Vlaanderen, het is precies 19 graden.
1: Als je van muziek houdt, dan luister je naar Club FM.

0: Een dak dat lekt of plannen voor innovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken? Koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
1: Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van krok tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Nu solde bij Intercoiffure boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björn Borg, Supertrash en G-Star. Nu 50 euro per paar of 3 paar voor 120 euro. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu 50 euro. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09-369-1626.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

M met I'm Your Man, pure ethische charme van George Michael. We blijven nog in de feel good vibes, maar we springen meteen nog even naar de eigen bodem. Want ik heb voor jou Touch of Joy. Je weet wel, Sergio en Sandy, Belgische bands die in de jaren 90 overal uit de boxen knalden. En zeker deze, Please Don't Go. Don't go.

0: dacht ik, Vanessa Upside Down. Het was het jaar waarin trouwens op de wereld ook niet stilstond. Want in juni 1982 werd in Londen het eerste kind van Prins Charles en Diana geboren. Je weet wel, Prins William. Een moment dat wereldwijd het nieuws haalde. En het wereldnieuws, dat krijg je hier bij Club FM.
1: De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de subsidies van de regionale luchthavens. Dat meldt Vlaams minister-president Diependaele op X. Vlaanderen telt tot drie, in Antwerpen, Oostende en Kortrijk. Er was al langer oneenigheid over de subsidies. N-VA wilde er niet te hard aan raken, vooruit wilden ze net fors naar omlaag. Of de luchthavens nu minder geld krijgen? Ja, het is niet duidelijk. Het was de laatste Vlaamse ministerraad voor de zomervakantie. Op federaal niveau hebben de topministers heel laat samengezeten, maar wat daar precies is uitgekomen is nog niet duidelijk. In Beringen is de brandweer nog aan het nablussen nadat er een natuurbrand was uitgebroken. Dat meldt de stad zelf. De brandweer moest 11 tankwagens inzetten om de brand te blussen. Zo'n 5000 vierkante meter natuurgebied zou zijn afgebrand. Het is nog altijd niet zeker of de finale van het WK voetbal tussen Spanje en Argentinië zondag in New York kan plaatsvinden. Door de bosbranden in Canada hangt er een grote rookwolk boven de stad. Ook de luchtkwaliteit in Chicago en Detroit is extreem slecht. Inwoners moeten hun ramen en deuren dicht houden of mondmaskers dragen. Het is ook helemaal niet duidelijk wat er met de WK-finale gebeurt als de luchtkwaliteit tegen dan niet beter is. Misschien wordt er een andere plaats gezocht, maar zeker is dat niet. Weer vandaag afwisselend opklaringen en wolken met hier en daar, maar dat is zeer plaatselijk kans op een bui. De temperaturen zitten rond 25 graden, aan de kust 22. Voor de nacht zakt de temperatuur naar een graad of 12. Volgende week wordt het nog wat frisser, zo'n 22 graden overdag en 's nachts 10 graden.
2: Join the club. Club FM.

Nixons met New Sensation, de typische 80s drive, strak, funky en altijd goed voor een shot energie. En we blijven dat trouwens ook doen hier bij Club FM op deze zaterdagmiddag. Ik ben Guido Bakker nog tot 2 uur, tot aan Jasper Kool, die komt zo dadelijk wel binnen, want hij heeft al een berichtje gestuurd. Die moet alles voorbereiden voor zijn Super 50 uiteraard. Ik heb nu voor jou de nieuwe single van John Newman. Voor hij doorbrak met Love Me Again, leefde hij in een kleine garagebox in Londen, waar hij zijn eerste demos opnam. Hij had amper geld, maar wel een stem die alles vooruit duwde.

0: John Newman met Merry Go Round. De stem blijft altijd recht door je radio snijden. Vol soul en power. En we gooien nu helemaal het over een andere boeg. Pure 90s fun. Met andere woorden, Wakefield, de Deense dance queens. Die in 1994 zowat elke dansvloer liet ontploffen. Met deze Think of You.
1: Club FM. Jouw soundtrack. Non-stop hits. Elke dag opnieuw.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Zin in een vleugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlaren geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlaren, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
0: Al meer dan 60 jaar is De Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
1: Kebabbles. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles. Eerst kebab, dan kebabbles.
0: Droom je van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit, van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design, kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design, Zandberg 10 in Zeelen.
2: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poeling Zeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poeling Zeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
4: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerken. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
5: Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijke opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour. Van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS. Met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alken Maas, Honey Steiner,

0: Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ajumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familie Radio. Surf voor meer info naar www.balwazeladystore.com.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: The New Garden in Overmere. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan €16. En op maandag, steak aan €17. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmere.
6: Gesloten op dinsdag en woensdag.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Van Helen met Jump, pure 80's power. Eddie die de Sintlijn rinknalt alsof hij je radio wil laten opstijgen. En we landen nu helemaal anders richting Nederland, richting een nummer dat iedereen meteen meezingt. VO heeft de kunst met de tijdloze oorworm Suzanne. Die heb ik nog net voor 1 uur hier bij Club FM, Doos-Vlaamse Regio Radio.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 1.

als je aan tafel zit, alvast smakelijk eten uiteraard. En het ging misschien gemakkelijker met deze CB Milton, It's a Loving Thing. Tweede uur op deze zaterdagmiddag. Straks de Super 50 met Jasper Kool. Die is nu aan het rekenen welke platen waar moeten staan. Die krijg je straks uiteraard binnen een klein uurtje.

Train en lekker blijven rijden. De Club FM, de Oostlandse regenradio, zit hier aan tafel alvast smakelijk eten. En straks gaan we ook even richting Boom. Je weet het, want daar zijn trouwens ook Tomorrowland gestart. En dit jaar gaan ze iets heel speciaal doen. Straks meer erover hier bij Club FM. Maar laten we eerst even nu naar Afrika gaan. Samen met de mannen van Toto. Toen ze deze plaat opnamen, waren ze er nooit geweest. Ze zijn gewoon naar een informatienamiddag geweest. En dan hebben ze deze plaat gemaakt. En meteen ook een dikke nummer 1 hit.

0: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlaren geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlaren, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeele.be.
0: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook. Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken, wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor u oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar Buddy's Buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
5: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
6: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
7: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.

mannen hebben dat ons leren doen. Talking Loud and Clear, Orchestra Manoeuvres in the Dark. We zaten meteen ook even in 1984. Straks gaan we naar Boom hier bij Club FM. Maar eerst gaan we even een lekkere espresso cappuccino nemen. Of was het iets anders? Mi amor.

0: zeggen altijd, met warm weer moet je iets warm drinken. En dan een cappuccino is misschien een oplossing. En veel mensen zeggen, nee, als het warm weer is, geef mij maar gewoon een frisse pint. Dat gaat veel beter winnen. En Tom Waas, die had er een heet mee.
1: Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spanje...

rustig naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel.

0: Tom Waas en Dos Cervezas. Twee pintjes alsjeblieft. Ja, en het zal waarschijnlijk ook wel daar vloeien op Tomorrowland. Want ze gaan er iets speciaals doen. Ik had het u gezegd. Tomorrowland die eert dit jaar trouwens ook Avicii met een unieke tribute experience. Heel het festival lang kan je daar trouwens gaan naar kijken. Zo dadelijk krijg je meer hier bij Club FM.
1: Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Hier en daar kans op een lokale bui. Temperaturen rond 5 à 26 graden. Zondag wordt het met 23 graden nog merkbaar wat frisser.
2: Join the club. Club
0: FM. Op Tomorrowland gaan ze dus dit jaar hem herdenken, deze Tim Berg, ofwel Avicii uiteraard. Hè? Want ze hebben daar een groot scherm staan, 144 vierkante meter groot. En ze gaan daar audiovisuele installatie helemaal openstellen voor het grote publiek daar. Ze hebben trouwens persoonlijke items, zelfs nog een interview, remasters van de sets van 2012, 2014 en 2015. En ze kunnen het dus daar gaan herbekijken.

Avicii ofwel Tim Berg. Je hoort hem nog een keer hier bij Club FM. Hij wordt dus tijdens Tomorrowland geëerd. En trouwens ook nog even meegeven, Frank van Straten, die kennen we allemaal uiteraard als de man achter Zillion. Die geeft daar trouwens dit jaar ook een uniek 90 minuten durende eerbetoon aan zijn legendarische nachtclub Zillion. Zo, dat was even Tomorrowland. Nu terug naar de realiteit, want ik heb voor jou zo dadelijk David Guetta.

0: ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmarkt in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
1: Driba met een Y.
0: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
2: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
3: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
2: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
4: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familie Radio. Surf voor meer info naar www.baloise.com.
5: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, munt

0: meer. Happy Rabbits & Friends. Met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
1: Al meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be. KVJ Ketelen Vintage Jewels. Meester in goud- en zilversmeedkunst. Het zetten van edelstenen en het ontwerpen van unieke juwelen. Van eigen collecties tot creaties op maat. En met vakkundige reparaties. Ontdek de wereld van KVJ via www.ketelenvintagejewels.com. KVJ Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Moto's, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
3: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab. Dan kebabbels.
1: 1 en 2 augustus zijn het opendeurdagen bij Bike Parts in Zeelen. Kom proeven, kom kijken en vooral kom testrijden met diverse modellen. En enkel tijdens de opendeurdagen spectaculaire kortingen. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.

Daar is het tijd, hè. Nathalie en My Love Won't Let You Down. Zo, voor mij zit het er helemaal op. Jasper die staat al te popelen om te beginnen. Want hij heeft 50 nummers mooi achter elkaar gezet. Je krijgt ze zo dadelijk in de Super 50. Maak er nog een prettige dag van. En morgen middag tussen 12 en 2 zijn we graag terug. Doei.

0: De zonnigste muziek hoor je hier.
1: Het is 2:00.
2: En zo is het 2:00 en kunnen we starten aan een gloednieuwe Super 50. Met ook deze week natuurlijk enkele gloednieuwe songs hier in jouw Super 50. En beginnen doen we net zoals iedere week met jouw nummer 50. En die komt deze week wel van een sterk dalende Somber. Dit is Homebreaker. Goedemiddag en welkom.

Somber, ooit nog bijna nummer 1 geweest met deze Homebreaker, maar daalt spijtig genoeg week na week tot zelfs helemaal het staartje van onze Super 50. Op nummer 50 stond ze deze week met 3 plaatsen verlies. En zo gaan we verder richting jouw nummer 1 met ook deze week 3 gloednieuwe, maar ook al natuurlijk enkele oude bekenden, zoals ook deze van Offenbach. Op 49, 4 to the floor.

vorige week nog nummer 40. En nu met 8 plaats verlies. Nummer 48 voor Terry Swims en Mr. Know-It-All. En ook niet zo heel goed nieuws voor de fans van Milk Inc., want ook zij dalen 8 plaatsen deze week met Medicine. It's the end.

0: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet, check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
0: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab. Dan kebabbels.
2: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
0: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken? Koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
1: Zaterdag 8 augustus. Trap Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen Slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold. Traditie en vertrouwen, geld waard zijn.
2: The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan €16. En op maandag, steak aan €17. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
5: Gesloten op dinsdag en woensdag.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.
7: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familie Radio. Surf voor meer info naar www.baloiseladiestore.com.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
8: FM. Goedenamiddag.
9: Club FM.
8: Nummer 44.

0: spreek ik die van jou.
1: Onze eerste nieuwe van drie deze week. Emma Heesters en Hartenbreker. Gloednieuwe dus meteen op 44 liever. Jan Super 50. 43 gaat tempo terug iets hoger leggen. Doen we met deze van Milky ML Crap, die ondertussen ook al heel lang hier in Jan Super 50 staat, op nummer 43 deze week. Zometeen nog Madonna en Sabrina Carpenter komt eraan. Bring your life.

0: Wel, op die nummer 1 ga je nog heel even moeten wachten. En zeker als je deze bent. Bob Sanker en Kesha, want zij dalen 3 plaatsen deze week naar nummer 41 met I Can't Wait. Zometeen ontdekken we samen onze top 40. Mocht die officieel openen, doen we na een overzicht.
1: De Super 50, de langste hitlijst van Vlaanderen. Nummer

0: 43. Nummer 42.
1: Something I want to talk about.
0: Nummer 41.

Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fiets voor niets.

0: meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
1: Join the summer. De muziek die jouw zomer compleet maakt. Nu bij Club FM. Join the summer.

Nou, misschien kan je niet wachten op de dinner dat al klaar staat of wordt geprepareerd voor misschien een nieuwe barbecue deze avond. Maar kijk, aftellen naar die barbecue of naar die dinnerparty doe je natuurlijk met jouw Super 50. Met dit weekend ook trouwens een heel groot festival hier bij ons in ons eigen landje. Want het is natuurlijk volop tijd voor Tomorrowland. Maar ook ongetwijfeld gaat gedanst worden op deze nieuwe van Joel Corey. Dit is Whisper op 37.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 3:00.
4: Nog tot 3:00 hoor je hier de populairste tracks van het moment. Dit is nog jouw Super 50. Met zometeen onder andere nog wat Belgisch werk van Lost Frequencies. Hoor je zometeen op 31 So Much Beauty. Na Summers en hoogste notering. Dit

0: Vorige week nog 18 en nu 31 voor deze van de sequenties. En heet een Nicholson. So much beauty around us. Zometeen duiken we die top 30 in na een heel kort terugblik van de afgelopen 10 songs die je gehoord hebt.
1: De Super 50. De langste hitlijst van Vlaanderen. 40.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Back to Baccarat.
2: Tickets witte-paard.be.
6: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmunster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmunster of shop online via bommelsantiekhuis.be. Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be. Driba met een Y. Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
7: Nummer 28.

Lady Gaga en Doechii en Runway. Ja, het is natuurlijk iets muziek combineren met een acteercarrière. Maar dat had zomaar gekund voor deze Olivia Rodrigo. Want ze was eigenlijk een heel bekende kinderster. Ze heeft bijvoorbeeld meegedaan in de High School Musical. En heel wat andere Disney-series. Maar kijk, ze heeft dan toch voor muziek gekozen. Oh,

Nummer 55 was deze week voor de nieuwe van One Republic. Precies op de helft van jouw Super 50. Need Your Love. En we blijven ook nog heel even in dit thema. Met een geliefde die je misschien in je achterhoofd hebt. Die je nu heel even een goede dikke knuffel wilt geven. Kan ook met deze I Look en Khalid. Want het gaat ook over iemand die je heel erg mist.

0: Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van kroks tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zele. Meer op www.costazela.be.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zele. Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
6: De New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan €16. En op maandag, steak aan €17. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek de New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
7: Gesloten op dinsdag en woensdag.
8: Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijke opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alken Maas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucré, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familie Radio. Surf voor meer info naar www.balwaze.com. Ladystore.com.
9: Nummer 23.

Hier is ongetwijfeld al heel veel opgedanst en gaat ook nog zot veel opgedanst worden. Ook op die twee weekends Tomorrowland die volop bezig zijn hier in ons land. Bebe Rexha deze week op 23 met A New Religion. En deze die daalt bij het genoeg serieus, de nieuwe van Ariana Grande.

0: Hij heeft er definitief voor gekozen. En misschien heeft hij dit ook wel gevraagd toen hij haar ten huwelijk vroeg. Voor zijn American Girl Harry Styles op 21 deze week. Net buiten onze top 20. Wie er wel allemaal is in blad, kom je zo meteen te weten na een korte terugblik.
1: De Super 50. De langste hitlijst van Vlaanderen. Nummer 30.

0: De langste hitlijst van Vlaanderen.
1: We gaan richting de nummer 1 doen we met heel veel zomerse tracks. Zometeen onder andere You Gal, Moving to the Sun, krijg je na deze nieuwe van Jason Derulo. Ja, er is geen zomer gepasseerd zolang dat deze geen tophit heeft gescoord. Dit is Michiko. MUZIEK

Yogil en Ultranate en Moving to the Sun. Ze gaan verhuizen naar de zon en wij gaan stiltjes aan verhuizen naar het finale uur van jouw Super 50. Zometeen nog Yogil en Sult op 17. Dan deze van Prospa en Clooney die serieus aan het stijgen zijn met Free Your Mind.

0: het aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen, of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 4 uur.
3: Er mag wat gedanst worden, er mag vooral ook heel veel genoten worden van het aangename zonnetje en die hete temperaturen, maar vooral ook van jouw hits hier in jouw Super 50. Aan het einde van dit uur krijg je hem te horen. Jouw nummer 1, eerst nog heel vrolijk meezingen, nu onder andere met nummer

We stonden er al één keer in, maar nu ook samen met Alessa Warm Republic in Your Eyes op 15 deze week. Zometeen onder andere nog Afrojack, Sia en Dave Tegetta hoor je in één geweldige plaat, Awake Tonight. Deze week ons ongeluksgetal krijg je na de nummer 14 van Aaron Blommaert en zo Levi.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Costa Zela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van crocs tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
0: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
2: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familie Radio. Surf voor meer info naar www.baloiseladiestore.com. DNG, jouw containerpark aan huis. Wij nemen alles mee, van A tot Z. Van het leegmaken van woningen tot het klaarmaken van panden voor verkoop of verhuur. Snel, correct en zonder zorgen. Bel 0469 15 16 37. Of mail naar huisopruimingen@hotmail.com voor een gratis offerte. DNG. Opgeruimd staat netjes.
0: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be. Driba met een Y. Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren. KVJ. Ketelen Vintage Jewels. Meester in goud en zilversmeedkunst, het zetten van edelstenen en het ontwerpen van unieke juwelen. Van eigen collecties tot creaties op maat en met vakkundige reparaties. Ontdek de wereld van KVJ via www.ketelenvintagejewels.com. KVJ.
3: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen. Met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen. En volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
4: Join the summer. De muziek die jouw zomer compleet maakt. Nu bij Club FM. Join the summer.
5: Nummer 11.

was onlangs op daguitstap naar Nederland. Daar, ja, ook naar de Nederlandse radio is aan het luisteren. En daar wordt ze blijkbaar niet meer afgekondigd als Jennifer Lopez. Dat is allemaal veel te lang. Het is daar gewoon Jen Lo met Steve Tiketta, blijkbaar hier op nummer 11. Save me tonight, liever. Zometeen onze top 10 van deze week na een kort overzichtje.

En als ik deze dan verkort zou moeten aankondigen, zou dat misschien de Bee zijn? De Balsa. Op 10 deze week met dat heerlijke Lose Myself. Zometeen de Signia Cipro komt er ook aan. Material Lover op 9. En dat allemaal in jouw Super 50 van deze week.

0: Allee, ja, dat is dan duidelijk, hè. Voilà, we zullen dan opnieuw beginnen met Repeat. Martin Garrix en Ed Sheeran, nu op 8 met Repeat It.
1: Stay for the night.
0: Wel, maar we moeten ook natuurlijk tot 5 uur geraken, hè, met onze nummer 1. Die moet ook horen voor 5 uur. Dus we zullen maar doordoen, zeker. Zometeen het tempo dan nog wat opdrijven, hè. Met Calvin Harris en Jesse. En Satisfy op 6 krijg je na deze Gordo en Renier Zonneveld. Die is er ook weer deze zomer bij. En helemaal Go Loco op 7.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab. Dan kebabbels.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heijken. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
0: The House, Gold and Silver. Verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
3: Mossy Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
7: Back to Baccarat.
3: Tickets witte-paard.be.
8: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
9: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07.

Another M54 Ultra and Talk to You. En zo gaan we richting jouw nummer 1 deze week. Zometeen met de nummer 3 komt van Topic en Becky G. Naar Shakira, want die is ook week na week bovenaan in jouw lijst. Met dat eerlijke song voor het WK.

0: En zijn we bijna aan jouw nummer 1 deze week. Is hij nog altijd voor de Baza en Magnetic? Dat komen we zo meteen te weten na een allerlaatste overzicht.
1: De Super 50. De langste hitlijst van Vlaanderen. Nummer

En dan is het nu tijd voor jouw nummer 1. En die komt inderdaad nog altijd van Bassa en Magnetic. Zo nog een heel fijne zaterdagavond. Zometeen heel veel plezier met Frederik van de Wallen vanaf 5 uur. En wij horen elkaar morgen weer. Same time, same place. Bedankt om te luisteren. En bedankt iedereen achter de schermen om ook weer mee te werken aan deze heerlijke...

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 5 uur.

0: Bibi Rexha was dat met I Like You Better Than Me. Goedemiddag, we zijn zaterdag 18 juli vandaag. Fijn dat je meeluistert naar de zomer van Club FM met tot 7 uur vanavond. Niet alleen zomerse muziek, maar ook dansbare hits en classics. Want dat is eigenlijk de vaste formule van Hit Club elke zaterdagnamiddag bij Club FM. Alleen maar dansbaar. Zomerse muziek komt eraan van Ricky Martin, Xande en zometeen nog David Guetta. Maar eerst een uitstapje naar de jaren 80 met Peter Gabriel. Welkom bij Hit Club.
1: Hit Club op Club FM.

Nicki Minaj samen met Afrojack en uiteraard David Guetta. Hey Mama bij Hit Club op Club FM. Ja, en die David Guetta die staat vanavond trouwens op de mainstage van Tomorrowland. Hij gaat daar vanavond draaien tussen 11:30 en 10:50 ongeveer.

0: DNG, jouw containerpark aan huis. Wij nemen alles mee, van A tot Z. Van het leegmaken van woningen tot het klaarmaken van panden voor verkoop of verhuur. Snel, correct en zonder zorgen. Bel 0469 15 16 37. Of mail naar huisopruimingen@hotmail.com voor een gratis offerte. DNG. Opgeruimd staat netjes.
1: Costa Zela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen. Van kroks tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje. Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela. Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.com.
2: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be. The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
3: Gesloten op dinsdag en woensdag.
4: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
0: Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familie Radio. Surf voor meer info naar www.balwazeladystore.com.
5: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen. Met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen. En volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
6: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
7: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hense Steenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.be.

0: Fijn om die nog eens terug te horen. We zaten heel even terug in 2004 op het Eurovisie Songfestival. Zangeres Xandé, die vertegenwoordigde toen België met dit nummer, hè, het aanstekelijke One Life. Zometeen heeft Chris van Opstal nog het nieuws voor jou, maar eerst is dit nog eens Bryan Adams.
1: Het geluid van de zomer. Dit is Club FM.

0: In Brasschaat is een zesde kind besmet geraakt met de gevaarlijke stekbacterie, meldt het departement Zorg. Bijna alle besmette kinderen bezochten onlangs een kinderboerderij in de gemeente. Die boerderij is intussen tijdelijk dicht. Enkele kinderen kampen met zware nierproblemen. Het departement Zorg bekijkt welke stappen nu nodig zijn. De oppositiepartijen Groen en Anders eisen een spoedbijeenkomst in de Kamer. Ze willen extra uitleg over de akkoorden die de federale regering afgelopen nacht sloot. Vooral het verbod op producten uit bezette Palestijnse gebieden roept vragen op. Ook over de nieuwe afspraken rond de werktijd is er felle discussie. Vooral Groen zegt heel veel duidelijkheid te missen. De cipiersvakbonden zijn zeer boos over de beslissing van de federale regering om de minimale dienstverlening bij cipiersstakingen sneller te gaan afdwingen. Voortaan kan er al vanaf dag 1 personeel opgevorderd worden. Zowel de christelijke vakbond ACV als de socialistische ACOD schiet met scherp op bevoegd minister Annelies Verlinde. Ze dwingt ons in oorlogsmodus, zeggen de vakbonden. In de tennis heeft onze landgenoot Rafael Collignon de finale bereikt op het ATP-toernooi van Gstaad. Het is de allereerste finale in zijn carrière op dit niveau. De Belg versloeg een Argentijnse tegenstander in 3 spannende sets met 1-6, 7-6 en 7-5. Morgen speelt Collignon voor de titel tegen de Kazak Jesvinsko of de Griek Tsitsipas. Wisselende bewolking met kans op regen, maar dat is heel plaatselijk. De temperatuur haalt 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen begint nog grijs, maar later opnieuw zon bij 24 graden. Ook na het weekend overwegend droog met een mix van zon en wolken en temperaturen 23 graden.
1: Join the club.

0: LVJ Ketelen Vintage Jewels. Meester in goud- en zilversmeedkunst. Het zetten van edelstenen en het ontwerpen van unieke juwelen. Van eigen collecties tot creaties op maat. En met vakkundige reparaties. Ontdek de wereld van KVJ via www.ketelenvintagejewels.com. KVJ.
1: Kebabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels.
2: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè.
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De web winkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
1: Droom je van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit, van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design, kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design, Zandberg 10 in Zeelen.
4: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
5: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
6: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
7: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

0: Milk Inc. was dat met Oceans. Ja, Reggie heeft een drukke zomer, hoor. Vorig weekend heb ik hem live aan het werk gezien op Fantasia Festival in Hamme op de mainstage. Speelde hij toen een set samen met Linda en daar passeerden toen ook wat Milk Inc. nummers. En vandaag staat hij solo op het podium, want in Puurs Sint-Amans is er een kinder- en jongerenfestival, Kid Rock, en ook daar staat Reggie in gepland. Het is een drukke zomer voor Reggie, zoveel is zeker.
1: Hitclub op Club FM. Hitclub met Frederik.

De nieuwe single van Robin Schulz was dat. En van Robin Schulz gaan we naar Moby. Want hij stond op Rock Werchteren in het begin van deze maand. Toch echt wel een heel grote artiest. En hij heeft daar een fijne live set gespeeld met Band. En hij heeft daar die grote aanstekelijke hit van hem uit 2005, Lift Me Up, in een dromerig jasje gestoken. Ja, het klonk eigenlijk heel anders. Maar zeker en vast is de moeite om op te zoeken. Als je interesse zou hebben, gewoon de live versie dus van Lift Me Up op Rock Werchter van Moby. En ik zag toch aan de hele mensenmassa dat ze ervan genoten hebben op dat festivalterrein van Werchter van die nieuwe versie. Nu gaan we nog eens luisteren naar het origineel. Join the summer.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 6 uur.

What You Want kreeg je te horen, de nieuwe single van Angèle. Een heel goedemiddag. Nog tot 7 uur is dit Hitclub. Alleen maar dansbare hits en classics om samen de zaterdagavond te vieren. En dat doen we ook verder in de zomer van Club FM. Gaat het programma gewoon door. Je kan naar ons luisteren op 106.4 en 106.6 FM via DAB Plus in heel Oost-Vlaanderen en uiteraard ook online. Ja, en we gaan het nu extra zomers maken met een nummer dat toch echt wel de zomer ademt. Hè. Je hoort de krekels zelfs op de achtergrond. We hebben het over Club Tropicana van Wham. Daar gaan we nu samen naar luisteren in deze Hitclub. Join the summer. Ja, Join the Summer samen met ons, met zometeen dus Frank Stallone, Far From Home, ook Culture Beat.

0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Nu solde bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björn Borg, Supertrash en G-Star. Nu €50 per paar of 3 paar voor €120. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall & Kylie. Nu €50. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09 369 16 26.
0: Al meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
2: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
4: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Mr. Veen kreeg je te horen van Culture Beat, de zomer van Club FM door je oren. Met straks vanaf 7 uur een nieuwe clubsoirée. Alleen maar rustige romantische classics tot middernacht. Maar tot het tijd zijn van 7 uur houden wij het nog ruim een half uurtje. Dus heel dansbaar. Alleen maar dansbare hits en classics. Met zometeen nog Delirium and Silence. Die is onderweg. En nu gaan we luisteren naar Henri Pieffer, een DJ die ook op Tomorrowland zal draaien. En hij heeft een single uit, The Night Belongs to Lovers. En dat nummer ga je bekend in de oren klinken, want het komt eigenlijk uit het eind van de jaren 70. Because the Night Belongs to Lovers werd gezongen door Patti Smit. En Henri Pieffer, die heeft er dit van gemaakt.

Het is wisselend bewolkt met kans op regen, maar dat is zeer plaatselijk. 24 graden, vanavond en vannacht klaart het op. Morgen grijs, later komt de zon erdoor, 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog en temperaturen normaal voor de tijd van het jaar, 23 graden. Join the club.

0: De mannen van BTS was dat met een nieuwe single Swim. Het is weer tijd voor onze Dance Battle, onze vaste rubriek. Jij mag kiezen welk nummer ik zo meteen volledig zal draaien. Dat doe je door me een berichtje te sturen via de Club FM website of via de Facebookpagina. En we zetten weer twee dance classics tegenover elkaar in de arena. Langs de ene kant hebben we de synthesizers van het duo van Soft Cell met Tainted Love uit 1981. Of ook uit 1981 de synthesizers van een trio van The Human League en Don't You Want Me Baby. Ze staan allebei op de mainstage van de Logische Feesten, zowel Soft Cell als Human League. En dat op zondag 2 augustus kun je ze dus zien op de Logische Feesten. En nu zijn ze samengezet in de Dance Battle. Jij mag beslissen welk nummer ik zo meteen volledig zal draaien.
1: Dance Battle. De strijd tussen de dance classics die barst weer los. Classic 1. Classic 3.

0: De strijd tussen de dance classics barst weer los.
1: De dance battle, daar zijn we inderdaad aan bezig. Ofwel draai ik zo meteen Soft Cell, ofwel de Human League. Stuur mij nu een berichtje via de Club FM website of de Facebookpagina. En de winnaar, die draai ik zo meteen volledig. Eerst gaan we op reis naar Cuba met de Gypsum Brothers.

0: al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Motos, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
3: Het is opnieuw uitkijken naar de Balmoise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balmoise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balmoise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balmoise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balmoiseladiestore.com.
2: 1 en 2 augustus zijn het open deurdagen bij Bike Parts in Zeelen. Kom proeven, kom kijken en vooral kom testrijden met diverse modellen. En enkel tijdens de open deurdagen spectaculaire kortingen. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
5: Buddies Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
6: Bij de Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek de Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via de Papaver Zeelen op Facebook.
7: Frederik van de Wallen.

We zaten op het eind van de jaren 70 met het zomerse Cuba van de Gibson Brothers, gevolgd door Dangerous van het duo van Roxette. We waren bezig aan een dance battle, een beetje onze vaste rubriek altijd in de uitzending. Je kon vandaag kiezen tussen twee synthesizer nummers, allebei uit 1981. En ze staan allebei op de mainstage van de Lokse feesten en dat op zondag 2 augustus. Softcell met Tainted Love of The Human League met Don't You Want Me Baby. En het is de laatste optie geworden. De winnaar van de dance battle is The Human League geworden.

0: Maak er nog een gezellige zaterdagavond van met zometeen vanaf het tijdstip van 7 uur clubsoirée. En morgen vroeg dan maakt Ron van Dijk je wakker vanaf 9 uur.
1: Join the summer. Dit is Club FM. Club FM.
0: En ik ga nog afsluiten met een heel zonnig nummer. We do the cha-cha, we do the rumba.

Welkom in Club Soirée. Tot middernacht rustige muziek voor een perfecte avond. Sluit je dag af in schoonheid. Gegarandeerd romantisch en stijlvol. De hele avond lang. Club Soirée.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 9 uur.

Club Soirée. Tot middernacht, rustige muziek voor een perfecte avond. Rustig dineren of een romantisch moment. Dit is Club Soirée. Club Soirée.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is

Club Soirée. Tot middernacht, rustige muziek voor een perfecte avond. Rustig dineren of een romantisch moment. Dit is Club Soirée. Club Soirée.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 12 uur.

de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hit.